0: Vrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht. Ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Stil eens.
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 3:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgde Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: De Flevo Ziekenomroep, uw zonnetje in het ziekenhuis.

Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.
3: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
4: Ja hoor, meneer Van Hooijdonk.
3: Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Hoewel sommige mensen ervan genoten, is er ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxygebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van 11 bekende modemerken, waaronder Chanel en Bulgari. De merken gebruikten waarschijnlijk andere bedrijfjes die met Chinese arbeiders werken. Volgens de aanklager werden deze arbeiders mogelijk uitgebuit. Op het festivalterrein De Zwarte Cross in de Achterhoek is een stuntman gewond geraakt toen een stunt misging. De man werd met een snelheid van 185 km per uur weggeschoten. Op beeld is te zien hoe hij meters hoog door de lucht over een festivaltent vliegt. Het ging waarschijnlijk fout bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. En er komen nieuwe richtlijnen voor het filmen van vrouwelijke sporters bij atletiekwedstrijden. De Europese omroeporganisatie EBU wil daarmee voorkomen dat atleten te sexy in beeld worden gebracht. Nu gebeurt het nog te vaak dat camera's inzoomen op de billen of het lichaam van een sporter. Volgens de nieuwe regels moeten tv-makers juist kiezen voor ruimere beelden die de sportprestatie en de techniek laten zien. Zo moet de aandacht weer gaan naar waar het echt om draait. En dat is de sport. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Als ik de advertentiepagina van de bioscopen zie, dan lees ik de vlammende titels van de dag van de wraak, de nacht der verschrikking. Ik heb het meer gezocht in simpele tafereeltjes. De lumpia zingt en je hoort het fluiten van de kroephoek.
1: Oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, oh, oh, wat een dag. De encyclopedietjes zie ik dansen in de lucht. Ik hoor het zingen van de lumpia. Oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, oh, oh, wat een dag. De kroephoek hoor ik fluiten en de influenza lacht. Oh, oh, oh, wat een dag. Vandaag is alles pudding, vandaag is alles jas. Vandaag is alles soepel in de knot. De emmer is trompetter, de knip zit op het gras. Vandaag is alles merleton en pot. Oh, oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, oh, oh, wat een dag. De encyclopedietjes zie ik dansen in de lucht. Ik hoor het zingen van de lumpia. Oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, wat een dag. De kroephoek hoor ik fluiten en de influenza lacht. Oh, oh, oh, wat een dag. Oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, oh, oh, wat een dag. De encyclopedietjes zie ik dansen in de lucht. Ik hoor het zingen van de lumpia. Oh, oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, wat een dag. De kroephoek hoor ik fluiten en de influenza lacht. Oh.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Verenigde Staten hebben hun luchtaanvallen op Iran uitgebreid. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bombardeerden gisteren onder andere bruggen in het zuiden van het land. Tegelijkertijd heeft Iran raketaanvallen uitgevoerd op landen in het Midden-Oosten die samenwerken met de Verenigde Staten, zoals Qatar. Het conflict gaat over de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor schepen die olie vervoeren. De politie heeft gisteren in een huis in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden. Het gaat om 100 tot 150 fietsen die waarschijnlijk zijn gestolen. Er is één verdachte aangehouden. De politie onderzoekt nu waar de fietsen vandaan komen en hoopt ze snel weer terug te kunnen geven aan de eigenaren. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Veel mensen hebben ervan genoten, maar er was ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxygebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. En op het festival De Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteren een stuntman gewond geraakt toen het misging bij een stunt. De man werd als een katapult weggeschoten met zo'n 185 km per uur. Op beelden is te zien hoe hij metershoog door de lucht over een festivaltent vliegt. Het is waarschijnlijk fout gegaan bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.

0: Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Ik weet een oud kasteel te staan, maar ik zeg aan niemand waar. Daar komen midden in de nacht de sprookjes bij elkaar. Kabouter Kees staat bij het hek, hij kent ze op een prik. Geen mens mag daar naar binnen gaan, nou ja, behalve ik.

Ik weet een oud kasteel te staan, maar ik zeg aan niemand waar. Daar zijn de sprookjes heel gewoon als vrienden bij elkaar. Ze praten maar en lachen wat bij een lekker glaasje prik. Geen mens die goed hun taal verstaat, nou ja, behalve ik.

Ik weet een oud kasteel te staan, maar ik zeg aan niemand waar. Denk niet dat je het vinden kan, dus zoek er maar niet naar. Het hek zit bijna steeds op slot, de deuren die zijn dik. Geen mens die ooit een sleutel kreeg, nou ja, behalve ik. Wat zie ik nou? De

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Verenigde Staten hebben hun luchtaanvallen op Iran uitgebreid. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bombardeerden gisteren onder andere bruggen in het zuiden van het land. Tegelijkertijd heeft Iran raketaanvallen uitgevoerd op landen in het Midden-Oosten die samenwerken met de Verenigde Staten, zoals Qatar. Het conflict gaat over de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor schepen die olie vervoeren. De politie heeft gisteren in een huis in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden. Het gaat om 100 tot 150 fietsen die waarschijnlijk zijn gestolen. Er is één verdachte aangehouden. De politie onderzoekt nu waar de fietsen vandaan komen en hoopt ze snel weer terug te kunnen geven aan de eigenaren. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Veel mensen hebben ervan genoten, maar er was ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxygebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. En op het festival De Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteren een stuntman gewond geraakt toen het misging bij een stunt. De man werd als een katapult weggeschoten met zo'n 185 km per uur. Op beeld is te zien hoe hij meters hoog door de lucht over een festivaltent vliegt. Het is waarschijnlijk fout gegaan bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale vaart.
4: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
5: Nou?
4: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
5: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
5: Zie die

0: pak mij. Ik zou mij bijna mijn excuses aanbieden voor de eerste plaat.
1: Want?
0: Hé? Nou, dat gezuip weer in dat ding.
1: Ja, ja. We kunnen niet anders hier in Nederland.
0: Nee, dat, ja, wel. Dat zijn best andere dingen. Dus. Maar goed, dat was een nieuwe van Rousseau en Mart Hoogkamer. En dat heette Pakt mij.
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Niet pakt mij, maar pakt mij. Met een T erachter. Dat pakt mij. Goedenavond, we zijn er weer tot 10 uur met de muzikale vaart. En wie zijn wij?
1: Jij bent Peter Bakker.
0: En jij bent Jan van Heunen.
1: En samen...
0: zijn we Peter en Jan. Ja. Jan-Peter.
1: Jan-Peter. Heel veel muziek.
0: We zijn er weer. Heerlijk. Ja, nee, we gaan lekker veel muziek draaien. We gaan er ook af en toe eens wat over vertellen. Misschien ook nog niet. Maar laten we maar gauw van start gaan, hè?
1: Ja, en dat doen we toch met de opkikker van de maand, hè?
0: Ja, met deze.
1: Maand juli.
0: Ja.
2: De opkikker van de maand.
1: Hoor ik nu mezelf praten?
0: Wat zegt u?
1: Hoorde ik nu mezelf praten?
0: Ja, je hoorde jezelf praten en dit ben ik.

0: Ik denk, nou, daar heb ik een toepasselijk liedje gevonden over Amsterdam. Maar dat was het dus helemaal niet. Nee. In 1949 is het geschreven. En het is door onder andere ook de Dubliners op de plaat gezet. Ja. En het gaat over, ik dacht Liverpool, maar dat is Lancashire.
1: Het is Lancashire. Het is Salford in Lancashire. En dat is zo'n gebied waar allerlei van die schoorstenen ook naar boven gaan. Het, waar alle rook uitkomt.
0: Ja, wat echt fysisch. Lekker zwart.
1: Echt zwart, ja. Zoiets. Ja. Dus ja.
0: Ja. Dus, en komen in de toekomst komen er nog een stuk wat voorbij. Rod Stewart heeft het ook
1: gedaan. Ik heb het even te kijken. Oh, Rod Stewart, Long Riders, de specials zelfs.
0: Ja, ook leuk. Ja, die is ook leuk.
1: Ja, en Roger Whittaker heeft het ook gedaan.
0: Ja.
1: En de Black Rebel Motorcycle Club. Nou ja, dat zal wel wat zijn, denk ik.
0: Heb ik die ertussen zo? Moet ik even opzoeken. Nee, die heb ik niet.
1: Simple Minds hebben het ook gedaan.
0: Simple Minds hebben het ook een hele mooie. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, voor de wintertijd.
0: De wintertijd. Ja, die gaan we in vanaf december doen, hè?
1: December of al in november?
0: Nee, ja, de winter gaat pas in december in, hè?
1: Ja, dat
0: we hebben straks de herfst. Mm-hmm. Dan krijgen we de winter.
1: De zomer en de herfst, die houden we gewoon hetzelfde.
0: Nee, de zomer, de herfst gaan we naar Hardex by the Number.
1: Oh ja. Oh ja, dat zou je eerst niet doen. Maar goed.
0: Ik ga het wel doen.
1: Je gaat het wel doen, nou,
0: ja,
1: oké.
0: Ja, waarom niet?
1: Ach ja,
0: zo. Toch een leuk nummer.
1: Zo is het ook.
0: En er is voldoende van gecoverd. En daarvoor hadden we nog Flaco Jiménez met In Heaven There's No Beer in het Engels. En
1: El Cielo No Hay Cerveza.
0: Dat is de versa, dat lukt me wel.
1: Ja.
0: We gaan naar het nieuwe album van The Rolling Stones.
1: Ik heb dat trouwens geluisterd en ik moet je eerlijkheidshalve toegeven, omdat ik hem niet zo sterk vind.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, er staan wel een paar sterke nummers op.
1: Er staan een paar op, maar er zijn ook een aantal nummers op. Dan denk ik van, nou ja, dit hebben ze al een keer gedaan.
0: Had je beter niet kunnen doen. Nee. Ja, maar ze hebben alles al een keer gedaan.
1: Ja, wel, maar dat klinkt dan zo. Als je het album Black and Blue, daar staan een aantal nummers op. Dat staat daar ook weer op. Dan denk ik van, ja jongens.
0: Ja. Ja, wel toch een beetje in herhaling, maar dat zal de leeftijd ook wel een klein beetje zijn. Dit lijkt ook wel op een eerder uitgebracht nummer. The Rolling Stones en Jealous Lover.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Mel en Kim.
1: Ja.
0: Respectable. Ja, zeggen we in koor. Ja. En moeten we daar wat over vertellen? Nee, hè? Is gewoon een grote hit geweest.
1: Heel grote hit geweest in de jaren 90.
0: Ja. En de foto's van het nieuwe album van de Rolling Stones zijn allemaal tachtigers, hè? Ongelooflijk.
1: Ja, het is niet te geloven dat ze dan nog zo uiteindelijk zulke goede muziek maken. Want ja, ze blijven natuurlijk nog steeds goede muziek maken uiteindelijk.
0: Ja, en als je dat ook ziet, die filmpjes die je dan ook af en toe ziet, hoe ze dan in die studio zitten, dan denk je van, het zijn nog jonge knapen, man.
1: Ja.
0: Zit nog zo loopt te huppelen op mijn tachtigste.
1: Hè? Ja.
0: Maar ja.
1: Ik teken ervoor.
0: Ja. Ja, helaas heb je het niet voor het zeggen, wat dat betreft. We gaan even naar de jaren 70, 1970 om precies te zijn, met Pacific Cast en Electric. And Are You Ready?

0: gaat eigenlijk over de toetsen van een piano. De witte en de zwarte toetsen.
1: Ja.
0: En als je een beetje goed luistert naar de tekst, gaat het ook over het raciale aspect van vroeger. Over de zwarte en de witte mensen.
1: Ja, van vroeger.
0: Ja, nog steeds.
1: Nog steeds wel aan de hand.
0: Ja.
1: Maar mensen leren er niet van, hè?
0: Nee.
1: Maar ja. Paul McCartney samen met Stevie Wonder, dus en Ebony en Ivory. En daarvoor hadden we dus Pacific Gas en Electric. Een lekkere lange
0: uitvoering van Are You Ready?
1: Die heb ik heel veel gedraaid, dat ding. Heerlijk.
0: Ja, zeker. Heerlijke plaat.
1: We gaan even naar het volgende:
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, we kregen er een via de app of via de website, hoe je het ook zeggen moet. Nee? www.flevoziekomroep.nl, daar kunt u naartoe gaan en dan kunt u een verzoekje aanvragen.
0: Ja.
1: En dan komt het verzeil bij ons terecht en dan gaan we hem ook draaien. Deze is aangevraagd door Harriet.
0: Ja, ik vind het een beetje jammer dat ze hem niet wil laten slapen.
1: Ja, je moet even wakker worden.
0: Je moet weer even wakker worden.
1: Ja. Avicii, en is dat? Aloe?
0: Aloe Black.
1: Aloe Black?
0: Ja, zoiets.
1: Aloe Vera, maar dan anders.
0: Iets anders.

0: In plaats van Wake Me Up Before You Go Go?
1: Ja.
0: Last Christmas.
1: Ja, we moesten vanuit de receptie kregen weer door dat we een kerstplaatje moesten draaien. Nou vind ik dit eigenlijk helemaal geen kerstplaatje. Met de kerst vind ik hem niet leuk, maar als je hem in de zomer draait, is het een hartstikke leuke plaat van Wem.
2: Ja, zo is dat.
1: Hè? En het gaat gewoon over de afgelopen kerst. Het gaat net zo goed over afgelopen Pasen kunnen gaan. Maar dat past niet.
2: Nee, dat past niet. Ik zit al te denken, maar... Maar goed, ja, dat was hardgekend.
1: Hardgekend, ja. Ja, toch? Hardgekend.
2: Tuurlijk.
1: Ja. Wem was dat met Last Christmas. En daarvoor het verzoekje van Harriet Avicii met Aloe Black. En Wake Me Up. Moesten we even wakker worden.
2: Ja.
1: Nou, zullen we dan maar doorgaan met een beetje Nederlandstalig?
2: Ja, dat vind ik hartstikke leuk.
1: Ja?
2: Ja, dat vind ik echt hartstikke leuk. Ik dacht dat het een liedje was wat al ouder is geweest, maar dat is het dus niet. Want ik verwarde het eigenlijk met Roos. En die heeft een nummer geschreven in de jaren 70, of niet geschreven, gezongen. En het heet De Wil van het Leven. En als je dat hoort, is het ook een heel mooi nummer. Dus misschien als je hem kan vinden. Maar we gaan met Mark Daniels gaan we dat doen. Je bent de zin van mijn leven.
1: Oké. Hier is die.
2: Ja. Yeah!

0: Ja, hij wilde meefluiten natuurlijk.
1: Ja, ik wilde even meefluiten.
0: Maar hij werd al afgelopen.
1: Q65.
0: Uit 1900 en...
1: Ja.
0: 65.
1: Ongeveer. Ja, een tijdje geleden alweer.
0: Ja, is een, maar een heerlijk nummer.
1: Zeker.
0: Om even bij weg te zwijmelen.
1: Zeker.
0: En daarvoor hadden we het Jij bent de zin van mijn leven van Mark Daniels. En toen zei je, dat is niet die taalkunstenaar, dat is een heel andere Mark Daniels.
1: Ja, dat is heel andere Mark Daniels.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Die heeft met Huub Stapel heeft hij het programma Langs de Kust gedaan. Dan zijn ze alle steden een beetje langs de kust vanaf Zuid-Zeeland, van Zuid-Zeeland helemaal door naar... Naar Groningen toe gegaan.
0: Oké, okay. Een aardige tippel.
1: Aardige tippel, maar dat zijn natuurlijk niet helemaal getippeld natuurlijk. Hè. Maar,
0: niet?
1: Nee, dat, ja. Die worden wel een beetje vergeten.
0: Een beetje jammer.
1: Ja, zeker.
0: En toen zei jij de wil van het leven, die van Roos, dat moet je eens opzoeken.
1: Ja.
0: Ja, dat heb ik dat gedaan.
1: Het is echt een heerlijk Amsterdams nummer.
0: Ja?
1: Ja, vind ik wel. Geschreven trouwens door een oud collega van mij, Simon Schuitenmaker, samen met een stukje familielid van mij, Eddie Horeman.
0: Oh.
1: Ja, ik heb het nog even opgezocht. Maar Eddie Horeman, dat is ook een klein stukje familie van mij.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Geweldig. Nou, ja. Hier is ze. Roos.
1: Roos.
0: De wil van het leven.

ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Deze zei het al, hè?
1: Ja, gezellig nummertje toch, van Blondie?
0: Ja, best wel. Ja. Islands of Lost Souls, zo heette dat ding. En Blondie dus, en daarvoor hadden we Roos met De Wil van het Leven, speciaal op jouw verzoek.
1: Ja, jij vond het helemaal niks.
0: Begrijp je? Nee, ik ben er niet echt kapot van.
1: Nou, ja,
0: ging niet over drank.
2: Ging niet over drank,
1: nee. Nee, maar het gaat wel over de wil van het leven. Toch?
0: Ja, nee hoor. Dat,
1: en dat hebben we allemaal een klein beetje een wil om
0: is ook
1: te leven.
0: Maar, is ook maar een geintje natuurlijk.
1: Oké.
0: Ik bedoel, nee. Best wel een leuk plaatje. We gaan even naar het nieuws van 9 uur.
1: Ja, gaan we zeker doen.
0: Aan de andere kant zijn we terug met mooi nummer wat jij gaat zingen.
1: Heel fijn. En we hebben ook een gast aan tafel gekregen.
2: Ja, ik had een tip gekregen. Ik wilde het wel even zien. Dus ik kom live kijken.
0: Ja, ik moet live kijken.
2: Meekijken. Wel applaudisseren.
0: Ja, nou, hangt er vanaf. Dat hangt er vanaf. Ja, goed. Nu het nieuws. Straks het nieuws, mag ik zeggen. En zijn we straks weer terug.
1: Ja.
0: Tot zo.
1: Tot straks.
0: Tot zo.

0: U luistert naar de
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het watertekort in Nederland zorgt niet alleen voor problemen bij boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook bij vissen. Omdat de zijgeulen van de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplek. Waterschappen nemen daarom maatregelen om de natuur te beschermen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer uit rivieren en sloten worden gepompt. Gisteren werd al bekendgemaakt dat in Nederland officieel sprake is van het watertekort. Gemeenten publiceren nog steeds te vaak per ongeluk privégegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van inwoners die een vergunning aanvragen of reageren op plannen in een buurt. Volgens de wet moeten gemeenten deze documenten online zetten, maar moeten persoonlijke gegevens eerst onleesbaar worden gemaakt. Dit gebeurt vaak niet of niet goed genoeg. Volgens een adviseur komt dit meestal door slordigheid. De Verenigde Staten hebben hun luchtaanvallen op Iran uitgebreid. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bombardeerden gisteren onder andere bruggen in het zuiden van het land. Tegelijkertijd heeft Iran raketaanvallen uitgevoerd op landen in het Midden-Oosten die samenwerken met de Verenigde Staten, zoals Qatar. Het conflict gaat over de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor schepen die olie vervoeren. Stuntman Jim Van Ness, die gisteravond gewond raakte op de Zwarte Cross, maakt het goed. Jim werd rond 9 uur weggeschoten over een grote tent, maar landde heel hard op het luchtkussen. Hij kon gelukkig wel gewoon praten. De man is met een brancard weggebracht en nagekeken door artsen. De organisatie laat nu weten dat het helemaal in orde is met de stuntman. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
4: Tot 10 uur is dit de Flevo Zieke Omroep. Met de muzikale vaart.

0: Dank u, dank u, dank u. Ja, dankjewel. Fijn.
1: Ja, ja. Het applaus is weer voor jou. Hè?
0: Geweldig.
1: Gauw gaan zitten weer.
0: Ja, nou, zeker. Hè? Even wat drinken. Een beetje droge strot gekregen.
1: Nou, dat zien we allemaal. Mary Lou. In de uitvoering van Jan van Heunen.
0: C'est moi.
1: Ja. En ik ben Peter Bakker. En Robert van der Keur, die is er ook bij.
2: Ik ben even op verzoek. Op verzoek van mezelf op bezoek. Ja, ik versprak me, maar wil ik niet toegeven. Dus dan maak ik er wat van.
1: Ja. Tweede uur muzikale vaart tot 10 uur. Ja, wat zegt u?
0: Een woordkunstenaar.
1: Ja.
2: Ja, vervelende jongen. Kan ook. Je zegt hetzelfde. Ik zeg het zelf, hè.
0: Nee, oké.
1: Okay. Ja, we hoeven het alleen maar dan
0: te vestigen. Dat is een koppertje.
1: Ja, we hoeven alleen maar ja te zeggen.
0: Ja.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Dus. Maar goed, we gaan tot 10 uur nog lekker veel muziek draaien. Rond 9:30 hebben we nog iets van cabaret. Dan moeten we even kijken wat het gaat worden. Mm-hmm. Doen we het ouds of wat nieuws doen? Met ouds,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, doen we wat ouds. Ja.
2: Ik ben ook een beetje een chameleon natuurlijk.
1: Een chameleon?
2: Wat ja, dan? Ik pas me aan mijn omgeving aan.
1: Oh.
2: Doe eens wat ouds. Wat lekkers, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat doen we met hoe heet dat? Sowieso met cabaret. Maar dit is ook niet al te jong meer. Hè? Van Ashton, Garden en Dyke. The Resurrection Shuffle.
0: Heel fijn. Moet ik nog wat zeggen?
1: Welk jaar komt het?
2: Is het van voor ik geboren ben?
1: Nee. Nee.
2: Is het van na mijn geboren?
1: Is het na jouw geboorte, ja.
2: Maar nog een vrij frisse plaat dus.

0: Ja,
1: ja. Ja, ja. Hij is er bijna hoor. Ja, we willen even opletten natuurlijk.
0: Ja, ik was nog heel even het begin van Stille Waters te luisteren.
1: Want er waren natuurlijk 3 achter elkaar nu.
0: Ja, ook dat nog. Dus, maar dat Stille Waters, dat begin, dat lijkt inderdaad wel een klein beetje op de hiedenzoon van Agneta Veldskuk.
1: Ja, ja.
0: Je hoeft alleen maar eventjes te gaan doen en dan
1: een heel klein
0: is het
1: beetje.
0: Bijna hetzelfde.
1: Maar, een heel klein beetje dan.
0: Ja.
1: Ruimte maar. Maar goed, we hebben ze in ieder geval even achter elkaar gezet. Ja. Hier de zoon van Agneta Veldskuk, want zo schijn je dat te moeten uitspreken.
0: Oké. Okay.
1: Heb ik ooit een keer op een filmpje gezien.
2: Twee keer dezelfde plaatjes aan het draaien?
0: Ja, dat
1: doen we. Nee, niet dezelfde plaatjes. Nee, dat viel wel mee. Nee, viel wel mee. Er waren 2 verschillende plaatjes.
0: Ja.
1: Die een had een veel hogere stem.
0: Dat sowieso. Ja. Frank moet een keertje zijn ballen geknepen worden, maar ja, dat...
1: Ja, dat ging hem niet worden.
0: Nee.
1: Frank Galan, een Stille Wateren, die zat daarvoor. Stille Waters, ja. Moet ik zeggen, een Ashton Garden en Dyke. En we zeiden dat het van na jouw geboorte was, maar het is er voor.
3: Ja, oost, toch?
1: Ja, ja, ja, het is toch ouder dan jij bent.
3: Oh ja, nee, ja, dat is een oude rotplaat. Nee, maar het is ook wel leuk. Maar over, ja, dan lijkt het beginnetje een Nederlands plaatje, ding, en dan ouderwets. Zo zijn wij toch ook aan die Aiko.
1: Die Aiko's, ja. Jij bent er zo aan geboren.
3: Ja.
1: En ja. Nou doen wij ook een soort van Aiko, maar dat doen we dan aan het begin van het maandagochtendprogramma, 2e uur. Doen we ook een cover van een bepaald nummer.
0: Ja, wat ook door de 10 keer gecoverd.
1: En dat doen we dan drie maanden lang en dan houdt het weer op en dan gaan we naar de volgende.
0: Ja, seizoensgebonden.
3: Ah, oké, ja. Nee, ik luister natuurlijk nooit. Maar...
1: Dat hoeft niet seizoensgebonden.
3: Dan ga je met de kerst dat met kerstplaatjes doen. Want dan is het gewoon het hele uur toch?
1: Dan ja, dan kunnen we het hele uur kerstplaatjes doen.
3: Doe je ja. Gewoon 2 uur lang Merry Christmas of hoe heet het?
0: Ja.
1: Nee, Last Christmas.
3: Ja. Wat heb je nog meer? Heb je nog iets leuks uitgezocht? Want ik ben wel nieuwsgierig.
1: Ik heb nu Benny Rivers uitgekozen. And I Won't Fall Again. Ik weet bij God niet wat het is.
3: Als het voor jou ook onbekend is, dan mag die van mij komen.
1: Dan komt die.
3: Ja.
0: Zijn.
1: Volgens mij is het zo aaiers. Maar dat maakt niet uit. Het is heerlijk.

0: Ik wilde meezingen eigenlijk, maar dat heb ik me niet gedaan. Het laatste stukje zeker niet. Dat houdt eruit niet hier zo. It's Now or Never van Elvis Presley. En daarvoor hadden we I Won't Fall Again van Benny Rivers. Dat is duidelijk.
1: Stoot je niet twee keer aan dezelfde steen en die andere was? Laat maar.
0: Stoot je niet zelf aan dezelfde steen?
1: Ja. Now or Never. Dus,
0: ja, het is nu of nooit.
1: En dan nu of nooit. Die andere, ja.
0: Oh, Solo Mio, hè? Daar is het op gebaseerd. Hè?
1: Ik doe het helemaal alleen.
0: Jij doet het helemaal alleen.
1: Oh, solo mio, ik alleen. Ik ben helemaal alleen solo.
0: Kerkentaal is...
1: Nee, is het helemaal verkeerd? Ja, ik doe muziek is gevoel, weet je, en dan, zo voelt het. Ja. Ga maar door met je programma, ik ben een toeschouwer.
0: Ja, gezellig. Ja. Waarom doe je mee dan?
1: Dat doe ik als ik thuis zit te luisteren ook. En dan horen jullie het alleen niet. Dat is het enige verschil. En dan hoort niemand het.
0: Zit je mee te luisteren?
1: Nu ben ik niet geremd. Nee, die luistert nooit. Dus.
2: Die luistert nooit.
1: Naar mij dan.
0: Oh, ja, dan gaan we nu naar een blokje van drie. En we beginnen met...
1: Oh ja, dat doen jullie altijd, hè? Blokje van drie.
0: Ja, nee, dat is niet... Nee, dat is het maandags. Nu doen we gevarieerd.
2: Twee achter elkaar.
0: Varier.
2: Gaan we naar het Wilde Bras combo?
0: Ja.
2: Oh, en met Singerie?
0: Donna.
2: Ach, fijn.

Weet ik wil meteen met de deur in huis vallen vanavond. Toen ik hier 4 jaar geleden, zo'n beetje zo'n 4 jaar terug, hier stond. Hè, op dezezelfde plek. Konden we met moeite 200 man in die bak krijgen hier. Hè. En nou 7 dagen in 1 dag uitverkocht. Grandioos. Bedankt Den Haag. En ik heb een idee, een theorie, waarom ik denk... He, dat het zo storm loopt de laatste tijd bij mij. Het is overal zo. Ik denk dat het iets te maken heeft met het feit dat mijn vorige voorstelling is uitgezonden op de televisie. Dat denk ik. Zijn er mensen die dat gezien hebben? Ja, een stuk of 20. Nou, ik merk verrot. Nee, maar sinds die tijd word ik toevallig wel overal herkend op straat. He? Overal word ik herkend op straat, zelfs in het buitenland. Dan moet je wel in het hoogseizoen naar een camping in Frankrijk gaan. Maar dat heb ik ervoor over. Ik zat daar toevallig te barbecuen, hè, voor mijn tentje zo. Hè. Lekker een beetje chagrijnig, want je moet het hele jaar leuk doen overal. Dus lekker te chagrijnen voor je klote tentje, heerlijk, lekker gezellig. Hè. Komt er ineens een Nederlander bij je staan. Die ziet het meteen met zo'n lullig wit petje op, maar toch een hele verbrande harsus. Je kent dat wel, hè. En die zegt dan, mag ik u iets vragen? Bent u soms Harry Jekkers? En dan zeg ik, nee, dat ben ik altijd. Even wakker worden, hè, diligent. Ja, kom op, hè. Nee, want je wordt geacht meteen leuk te zijn, hè? Overal, vooral zie je ook, hè? En dan blijven die zeikers daar gewoon bij staan. Zo met zo'n gezicht van, misschien zegt hij nog wat geinigs, weet je wel. Daar word je helemaal gestoord van. Dus daar heb ik iets op gevonden tegenwoordig. Dan zeg ik tegen dat soort lui die zo blijven staan, zeg ik dan ineens van... Nou, het is wel genoeg om mijn stolen flikkeren en dan... We hebben er veel meer gekeken, hè, klerenleiders. Als kun je dat nooit weten daarna, hè? Al meteen tegen mij te liegen, joh. Kom net binnen, joh. Hey. Nee, maar goed, oké. Dit was een voorstukje. Het gaat eigenlijk, mijn voorstelling, over de dood. Dat hebben jullie gehoord. Ik heb net een lied gezongen over een man die is doodgegaan. En ik vind de dood heel belangrijk, dames en heren. Ik wil altijd heel graag even aan het begin van zo'n voorstelling bij de dood stil blijven staan. En dan zijn er mensen die zeggen tegen mij, Harry, zou je dat doen? De dood staat nog lang genoeg stil bij jou. Maar toch, dames en heren, vind ik het belangrijk om dat bij elke voorstelling even te doen. Dan hoor ik iedereen al denken, verdomme zeg, 25 piek kwijt. Begint hij over de dood te zeiken, zeg hij. Goh, en dat is nog niet het enige wat je kwijt bent. Je bent nog veel meer kwijt vanavond. Weet je nog niet? Ja. Ik schat in die oppas hier zo in Den Haag. 57 per uur. Ja, en die zit voor die 3 knaken per uur ook nog je ijskast leeg te vreten nou. Ja. En die vindt ook dat flesje Bordeaux. Van 88 piek voor speciale gelegenheden. Wat je achter in het keukenkastje hebt weggemoffeld. Waarvan je vanavond denkt, als je thuis komt, dan stond de jekkers over de dood te zeiken, zeg. Maar gelukkig hebben we dat flesje Bordeaux nog. Weinig kans. Wordt nu soldaat gemaakt, hè. En als je thuis komt vanavond, staat dat rijp voor de glasbak, keurig afgestoft op de aanrecht. En dan word je door die oppas voorgesteld aan een vriendin. Die heb ook zitten meevreten van die 3 knaken per uur. Ja. En daarna word je voorgesteld aan een doorgeschoten puber. Die nog naboerend van ja, Bordeaux probeert zijn gulp dicht te hijsen. Je kent dat wel. En zijn eigen voorstelt als Jan Wouter. Zijn eigen dubbele voornaam gezopen aan ja, Bordeaux, die klerenleier. Ja. Dus dan wil je ze er allemaal uitflikkeren, maar dat kan niet. Want je hebt gezegd, je mag alles gebruiken, het staat ervoor. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een film opgenomen. Over een van jouw videobanden. En nog zo'n klote film ook, zo'n Rocky 88 film, weet je, met die Sylvester Stallone erin, hè. Dus jij zit nog even te kijken hoe die Amerikaan uit zijn binnenvoering wordt geslagen. En dan opeens zie je een groot gapend gat in je videobandencollectie persoonlijk. Hebben ze die Amerikaanse windmolen zitten opnemen over de geboorte en de eerste stapjes van je dochtertje, zeg jij. Dus daar komen we niet meer overheen, hè, daarna. Dus dan flikker je die hele oppascentrale eruit en daarna word je door je vrouw naar boven geroepen, kan je er gaan helpen met dweilen. Heeft dat oppas trio een gat leggen wip in je waterbed, joh. Ja, hij zit hem wel te hinneken, maar het gebeurt allemaal nou, hoor. Ja, en als je dan nog over 3 maanden 06 Babbelbox rekening krijgt. Van over de 400 piek, weet je. Je kijkt naar die datum. Nou, de fuck, zeg je dan, hè. 10 februari is dat niet die avond dat we die klotenjekkers zijn geweest, zeg. Die de hele avond over de dood stond te lullen. Weet, dat kan ik niet maken als cabaretier. Weet je wel, ik kan dat niet doen. Dus ik ga een afspraak met u maken. De dood gaat vanavond in de ijskast. Want doodgaan, dat is mijn levensinstelling. Doodgaan, dat is het laatste wat ik doe.

0: Ja, Rijk de Gooier. Dat is zijn alter ego, heer Bartels. Aan het eind van de jaren 50, begin de jaren 60 deed hij dat. Als ik bovenop de dom kom. Herman Bekien heeft er op een gegeven moment ook gebruik van gemaakt van dit nummertje.
1: Van dit nummertje?
0: Ja, als ik bovenop de dom sta, had hij ervan gemaakt.
1: Oké.
0: Okay, hij was er al.
1: En ja, ja.
0: En Rijk de Gooier moest er dan komen.
1: Ja.
0: Oh, moest er nog komen, sorry. De oppas, Harry Jekkes, zat daar voor. En daar weer voor Wilde Bras combo met Donna. Heel wat anders dan Donna van TNCC.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat kan je wel stellen, toch?
2: Mm-hmm. Dat is wel een leuk concept, zo 3 achter elkaar.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Ja. Dat moeten we vaker doen.
2: Ja.
0: Ja. Goed. Nee. Dat doen we altijd een klein beetje met dat cabaret en soms ook.
1: Ja. Doen we er wel 4 achter elkaar.
0: Doen we er wel 4. Dan denken we, nou, je dat, 2 en een extra pauze. Dan doen we even een beetje in slaap vallen. Je hoort op de achtergrond muziek.
1: Ja.
2: Ja.
0: En dat is van Frida. Oftewel Annie Vriet. Oftewel de A van de eerste A van ABBA was dat, hè?
1: Ja, was zij de eerste A van ABBA?
0: Dat was de eerste A, okay. Ja. Annie Vriet, Bernd, Björnie en Agnetha. Daar stond het voor, hebben ze mij laten vertellen. Dit is Turn to Stone.

0: kies jullie altijd leuke dingen uit. Ja. Een leuke plaat.
1: In één keer ging het lampje branden. Hè?
2: Ja, ook. Ja.
1: Lobo en Willy Arts. En Lobo die kennen
2: we
1: van. Daarom
2: heb ik het licht niet aan. Want dan zien we inderdaad dat het lampje ook gaat branden. Oké, okay, sorry.
0: Het is van onder zo'n stok doorlopen.
1: Nee. Dat is weer wat anders. Hoe heet dat nou weer?
2: Ja, dat is... Limbo.
0: Ja, dit is dezelfde klank. Limbo,
1: boom. Ja, Lobo, boom. Limbo, ja. Ja, we limbo. Kunnen we wel even Limbo kunnen we wel even doen. Ja. Straks. Oh, even Limboen. Nee, Lobo. Kunnen we nog een Me and You in the Dog Name
2: Boo? Ja. En Me and You in the Dog Name Sue.
1: Nee, Boo.
2: Boo.
1: Ja, ja.
0: Scheven.
1: Een biljaard. Ze hebben dus een nieuw album gemaakt. Die man is ook in de 80. Ja, hij zingt nog Lobo.
2: Oké. Beetje de flats. Een beetje à la Dolly Parton, denk
1: of
2: ik.
1: Pine, nee, want hij klinkt niet als Dolly Parton.
2: Nee, maar ook wel een zondagbid.
1: Hij heeft een betere plakmiddel. Of zit het lager?
2: Hij murmelt wat minder.
1: Nee, het valt wel mee. Dat is net als de Rolling Stones. The Flat of Pine Islands Sound. Island Sound. En de Turn to Stone.
2: Moeilijk hoor, allemaal.
1: Die zat, ja... Dat ik dit allemaal moet doen nog.
2: Turn to Stone.
1: Die zat daarvoor van Frida. Ja. En nu hoorde op de drums. Phil Collins. Die heeft dat album toen helemaal geproduceerd.
2: Ja.
1: Onmiskenbaar. Die man die als die een klap op zo'n drumstel geeft, dan hoor je dat gelijk.
2: Ja.
1: Heel raar. Ja, toch?
2: Ja, je hoort gelijk dat het hetzelfde met Cesar Zuiderwijk. Hoor je ook gelijk.
0: Ja, die gitarist, hè?
2: Ja, die gitarist, ja.
1: Nee, dat is. Die is ook een poosje bij de Golden Earrings, is hij drummer geweest.
2: Wie? Die Rinus Gerritsen.
1: Goed, we gaan naar Long Hair Country Girl met Margot Price en Billy Swan. Ook weer zo'n oude knak. Die knakker, je hoort hem alleen niet zingen. Volgens mij was hij zijn stem kwijt.
2: Ja, hij zal op de piano zitten, denk ik.
0: Maar, ja, hoor je dat ook meteen?
1: Nee, dat hoor je niet meteen. Long Hair Country Girl.

0: Weet je waar ik aan moet denken nu? Ik moet nu zo aan de Kelly Family denken met die stem.
1: Aan de Kelly Family?
0: Ja.
1: Dat is heel wat anders, man.
0: Nee, maar dat meisje wat zo die stem heeft. Ik had laatst, zat ik even op YouTube een beetje te rommelen, zeg je. Daar kwam ik wat tegen.
1: Ja.
0: En er was optreden van de Kelly Family met papa Kelly.
1: Ja.
0: Die is niet meer, geloof ik. Maar
1: nee.
0: Toen hij bijna niet meer lopen kon, toen hadden ze nog het podium opgesleept. En dat liedje, ik weet nog niet meer welk nummer dat was, maar was live optreden in heel groot in Duitsland volgens mij.
1: Ja, Duitsland is heel veel, ze nog heel bekend.
0: Maar die mensen allemaal, ik krijg nu weer kippenvel ervan.
1: Ja?
0: Ja, gewoon om
2: dat ze zoveel mensen meekrijgen, dat is ongelooflijk inderdaad. Ja, dat ze zoveel, ze zingen ook allemaal mee.
0: Ja.
2: Ze zingen echt allemaal mee, dat is ongelooflijk.
1: Ze kennen ook alles uit het hoofd, hè?
0: Dus daarom eindigen we dit uur ook met...
1: We eindigen niet met de Kelly Family.
2: Nou, jammer, Robert.
1: Nee,
2: leuk geprobeerd, maar helaas. Maandagochtend ben je de eerste.
0: Ik hou het vol. Ja. Ik ga een verzoekje insturen, denk ik.
1: Bonnie Tyler, was dat met Heartaches by the Number? Nee, dat is heel wat anders.
2: Ja, maar het lukt ons wel, hoor. Het lukt ons wel.
1: Ik zat ineens te denken aan wat ik ooit een keer geroepen heb met dat nummer. Dat ga ik niet meer doen. Nou.
2: Nee,
1: dan krijg ik last van het bestuur. It's a Heartache heette dat ding. En Long Haired Country Girl van Margo Price en Billy Swan. Was het einde van deze aflevering van De Muzikale Vraag.
0: Ja, zeker. Ja, het was me waar genoeg hier aanwezig te mogen wezen.
2: Ja, ik vond het hartstikke leuk.
1: Ik vond het ook leuk dat je even langs kwam.
2: Dat je gewoon eventjes op de fiets bent gestapt om hier eventjes buiten te gaan zitten en mee te lullen.
1: Het schijnt dat we niet aan moeten hoeven te winnen.
2: Nee.
1: Nee, maar dat doet het niet zo vaak.
2: Gaat de fiets hier naartoe doen.
0: Ja, misschien wel. Maar.
1: Ja. Oh. Je bent altijd welkom.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Ik spreek jullie over 14 dagen.
2: Oh.
1: Over 14 dagen?
0: Ja, of dat dan nog steeds zo is.
1: Oh ja.
0: Ik zal even in het schema kijken wanneer ik hem opdraven.
2: Hoppa.
1: Goed, we straks wel te rusten.
2: Of jullie dat nog steeds leuk vinden,
0: ja,
2: hè?
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Ja.
1: Zal ik de slotzin erover doen? We straks wel te rusten. Oh, ja. Morgen weer een stuk beter wakker worden. We worden ook herhaald van 8 tot 10 op vrijdagochtend.
2: Ja.
1: En maakten dan die hele dag weer, dankzij of ondanks alles, een mooie dag van. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
2: En hopelijk heel snel naar huis.
1: Ja, sorry.
2: Het gaat u goed.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Donald Trump beschuldigt China ervan zich te hebben bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020. Volgens Trump is er bewijs dat China miljoenen gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om te zorgen dat hij zou verliezen. China ontkent deze beschuldigingen. De toespraak werd alleen uitgezonden door CBS en Fox. Trump is boos op andere zenders en beschuldigt hen van het meewerken aan fraude. Het watertekort in Nederland zorgt niet alleen voor problemen bij boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook bij vissen. Omdat de zijgeulen van de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplek. Waterschappen nemen daarom maatregelen om de natuur te beschermen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer uit rivieren en sloten worden gepompt. Gisteren werd al bekendgemaakt dat in Nederland officieel sprake is van het watertekort. Gemeenten publiceren nog steeds te vaak per ongeluk privégegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van inwoners die een vergunning aanvragen of reageren op plannen in een buurt. Volgens de wet moeten gemeenten deze documenten online zetten, maar moeten persoonlijke gegevens eerst onleesbaar worden gemaakt. Dit gebeurt vaak niet of niet goed genoeg. En hoewel regio Noord al 2 weken zomervakantie heeft, gaan tientallen kinderen van basisschool Lares in Enschede deze week nog gewoon naar school. Ze hebben buiten de normale vakanties om al vrije dagen opgenomen en halen die dagen nu in. De school doet mee aan een proef waardoor ze minder streng vastzitten aan de landelijke schoolvakanties. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: En het is woensdag.
2: De hele dag.
1: Woensdagmorgen om 10:00 zitten Jan van Eunen en Joop Veninga inderdaad, wat Truus al zei, klaar voor
2: Het Testament uit de 60's. Heerlijke muziek uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Ja. En we gaan er redelijk over kletsen en wat herinneringen naar boven halen wat we misschien zelf mee hebben gemaakt in die jaren tijd.
1: He? Ja, of dat het bekend in de oren klinkt.
2: Dat kan ook. Ik bedoel, muziek is emotie en dat brengt altijd wel herinneringen naar boven.
1: Dat is waar. En uiteindelijk zijn we er voor u.
2: Zo is dat.
1: Dus we hebben geopend zoals gebruikelijk door Elvis Presley.
2: Ja.
1: Met Frankfurt Special.
2: Ja, en dat komt uit de film G.I. Blues. En het gaat natuurlijk een beetje over zijn periode dat hij in Duitsland gelegen heeft.
1: Ja, precies. Ja, dat was een leuke film trouwens.
2: Ja, zeker. Ja. Nou ja, trouwens, al die films die vind ik wel... ja, uiteindelijk zijn... Nou, Joop, het is toch zo?
1: Ja, nee, dat is waar. Ja, J.L.A.'s Walk was ook een goede film.
2: Ja, maar...
1: Emocidin.
2: Uiteindelijk is dat wat hij heeft gedaan, zijn het allemaal videoclips later geworden. Hè?
1: Ja,
2: dat is die waar. Film, dat is eigenlijk puur en alleen maar gebaseerd op muziek. Nee. Heel veel muziek trouwens.
1: Dat is helemaal waar. Dus hij is ook een grote stempel gedrukt.
2: Uiteindelijk wel.
1: Op die periode.
2: Uiteindelijk wel. Vooral dus. In de jaren 60 ook. Goed, ja. Muziek, maar weer verder.
1: Ja, laten we doen. Hè.
2: We gaan met Rosemary Lane gaan we verder. En wat is de titel, Joop?
1: What is the age to fall in love? Nou, dat is er niet.
2: Nee.
1: Die bestaat niet.
2: Bestaat zeker
1: niet. Absoluut niet. Laten we maar gaan luisteren.
2: Rosemary Lane.

0: 1930 en jaren 60 liepen, dan technologen zeggen van, mag het juist vuurvrouw zijn?
1: Ja.
0: Dat doen we dan nog, dan mag het vuurvrouw zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus, maar dit is ook een beetje chauffeurachtig.
1: Ja, dat heb je gelijk. Dus. Ja.
0: Maar wel leuk. Aardig nummer.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Alleen de boot ging niet lang.
1: Jij wil alleen maar snel, Joop.
0: Ja, nee, ik
1: geduld,
0: denk...
1: Geduld is een hele spannende vraag.
0: Onder wat vermoeiend.
1: Heel vermoeiend, toch? We gaan verder met Lon McAllister en het nummer heet One Desire.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Barbara George met You Talk About Love. Ja, nou, dat kan gezellig zijn.
1: Soms wel, ja.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, en daarvoor hadden we One Disciple on McAllister. En mocht het zo zijn dat u een tijdje niets heeft gehoord, dan kan het voorkomen dat we vergeten zijn om een knopje omhoog te drukken om te praten. Nou,
0: ja.
1: Daarvoor, want dat moeten we ook eventjes afmaken als het zo is geweest, want ik weet het niet zeker eerlijk gezegd. Maar hadden we de 8 jaar met Mag ik met je varen? En dat vond jij een beetje op de Selveras lijken.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja, en te langzaam.
1: En te langzaam.
0: Ja, die boot die kwam niet vooruit. Ja, als het een zeilboot was geweest, was het windstil.
1: Ja.
0: Dus, maar goed, maar dat maakt niet uit. Het, ieders smaak. Dus het was wel een leuk lied.
1: Ja, was zeker een heel leuk lied.
0: Zeker voor die tijd. Dus. You Talk About Love en Barbara George hebben we zojuist gedraaid.
1: Ja.
0: En dan gaan we nu naar... Naar de Mounties, zeg maar.
1: Ja.
0: En ik heb iets heel opmerkelijks gelezen. Dat heb ik echt nooit geweten.
1: Oh, vertel.
0: De Mounties was een Amsterdams komisch duo. Opgericht in 1946 door Chris Houthuizen en Ab Smit. En ik snap er helemaal niks van.
1: Hm.
0: En in de jaren 70 en 80 is het eigenlijk bekend geworden door het duo Piet Bamberg en René van Voren.
1: Ja.
0: En zij brachten dan het volkshumor in het genre van kluchten en revue.
1: Ja. Uiteindelijk is de Mounties is ontstaan al. De naam bestond natuurlijk al door die twee eerste die je noemde.
0: Ja, precies.
1: En daarnaast zijn Piet Bamberg en René van Voren zijn met die naam verder gegaan. En die hebben daar heel veel furoren mee gemaakt in
0: zonder
1: de jaren
0: meer.
1: 70 en 80. Dat klopt.
0: Veel meer dan die twee daarvoor.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik heb dit ook nog nooit...
1: Nou, ik hoor het ook voor het eerst, maar ik kan me dat wel voorstellen. Want die naam was natuurlijk al bekend in de jaren 60.
0: In de plaatindustrie noemen ze dit een kaffer, hè?
1: Of plagiaat. Nee, het is een naam, hè? Dat met de naam te maken.
0: Ja, dat kan ook.
1: Nee, maar maakt ook niet uit. Zijn we gewoon de naam
0: voor? Dan hou ik het vrolijker en dan is het kaffer.
1: Kaffer, oké. Okay. Nou, de mooie mannen tango van de Mounties.

0: cursus is geen zwembroek ons te klein. Om maar goed te laten zien hoe mooi we zijn.
1: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
2: Zet die plaat af.
3: Dat kan niet.
2: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: Le parapluie du chien boer van Nanne Mouskouri. Dat vertaal ik dan als de parapluie van chien boer.
1: Mm-hmm.
0: Ik zou niet weten wat ze ermee bedoelen, maar Nanne Mouskouri is wel een heel veelzijdig talent geweest. Hè?
1: Dat is ze zeker. Nog,
0: daar niet van, maar ze is ook politica geweest.
1: Ja, klopt. Dat dus nog steeds trouwens.
0: Ja. Dat is langer doorgezet en de zangcarrière.
1: Ja, nou, dat kun je wel stellen.
0: Maar dat houdt een keer op natuurlijk, maar het is echt een... En een heel... een hele grote persoonlijkheid vond ik dat.
1: Nou, dat ben ik wel een beetje met je eens. Dat klopt.
0: Goed.
1: Goed. Hey, we gaan naar Peter Kraus. Die is geboren als Peter Siegfried Kraus-Necker. Hij is geboren in München 18 maart 1939 en is een Duits-Oostenrijkse toneelspeler en zanger. Hij was bijzonder populair in de jaren 50 als zanger, acteur-zanger en vrolijke musical samen met zijn tegenspeelster, de wereldbekende Conny Froboes. Kraus is de zoon van de Oostenrijkse regisseur en cabaretier Fred Kraus-Necker en bracht zijn jeugd afwisselend door in München, Wenen en Salzburg, waar zijn vader een klein eigen theater had. Al tijdens zijn schooltijd nam hij toneel- en zanglessen. Halverwege de jaren 50 begon zijn carrière als acteur met de rol van Johnny in de film Das Fliegende Klassenzimmer uit 1954, naar het gelijknamige boek van Erich Kästner. In 1956, een prachtig mooi jaar, nam Kraus zijn eerste single op, een Duitsstalige versie van Little Richard's Tutti Frutti. Vanaf dat moment tot 1964 stond Kraus regelmatig in de Duitse hitlijsten en in 1958 nam hij titels als When Teenage Dream, Hula Baby en de popular song The Popular Sugar Baby at 17 op. Zijn versie van Tiger volgt in 1959. Hier is Peter Kraus met Silver Moon.

0: Jim Reeves, He Left to Go. Dat was mijn eerste herinnering uit de jaren 60. Dan hebben we de tweede herinnering, de Silence is Golden van de Tremolos. En dat is, dat heette oorspronkelijk Brian, de Tremolos heette oorspronkelijk Brian Poole en de Tremolos. En dat is een Engelse beatgroep die in 1958 werd opgericht in Dakenham in Engeland. Ze kende aanvankelijk succes in het tijdperk van de British Invasion met leadzanger Brian Poole. En scoorde 8 top 840. En scoorde
1: 8 top 40,
0: top 40 hits. Ja, moeilijk om lezen. Nou, ik moet lachen, dat kan ik helemaal niet meer lezen. En het, de top 40 hits van de Britse singlelijst. Tussen 1963 en 1965 wonnen hun nummer 1 hit Do You Love Me. In 1963. En die laten we volgende week horen trouwens.
1: Oh.
0: British Invasion was een muzikale en culturele beweging. Midden jaren 60. En het is 64, 67 geweest. Waarin de Britse rock en popband de Amerikaanse hitlijsten domineerde. We gaan luisteren naar Silence is Golden van de Tremolos. En daarna de laatste van het eerste uur. Ritme van de Regen van Rob de Nijs.

0: was natuurlijk in het kader van het geheugen van Joop Veninga. Ritme van de regen van Rob de Nijs in de voorraad. Silence is Golden van de Tremolos. Is nu hoog tijd voor het volgende.
1: Flevo Verzoekplaat.
0: En deze is een keer aangevraagd door Henriette van Eunen. En zij kwam met het mooie idee om de voortops te gaan dragen met Reach Out. I'll be there voor iedereen die hier in het ziekenhuis ligt. En het verzorgend personeel. Hier is de voortops met Reach Out. I'll be there.
2: You know.

0: altijd prettig als je een helpende hand hebt, toch?
1: Zo is dat.
0: Reach out, ja, zeker. I'll be there. De Four Tops. Dat is een Amerikaanse muziekgroep van vier rhythm en blues zangers die succesvol waren, die succesvol was, die groep, in de jaren 60, 70 en 80 van de 20e eeuw. De formatie bestond oorspronkelijk uit Levi Stapps, dat was de leadzanger, Ronaldo Obi Benson, dat was de baszanger, Lawrence Payton en Abdul Duke Fakir. Tijdens het succesvolste gedeelte van hun carrière maakten ze deel uit van de in Detroit gevestigde platenmaatschappij Motown. En de Four Tops kennen elkaar al sinds de middelbare school. Daar was het ook dat ze met elkaar begonnen te zingen. Ze begonnen onder de naam The Four Ames. In 1956 kregen ze een contract aangeboden bij Chess Records. En om verwarring te voorkomen met de Ames Brothers, kozen ze voor een groepsnaam te wijzigen in The Four Tops.
1: Kijk, nou, dat is mooi.
0: Compleet of compleet?
1: Helemaal compleet. Joop, dankjewel voor deze informatie. We gaan verder met het volgende.
2: Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei. Allebei.

0: Ja, in het kader van we draaien ze allebei, waren dit Daytripper van de Beatles en As Tears Go By van de Rolling Stones. En ja, we gaan gauw naar het nieuws van...
1: Ik vind het Rolling Stones lied, dat vind ik onbeschrijfelijk mooi van de Rolling Stones dat ze dit lied kunnen brengen.
0: Mm-hmm.
1: Zo rustig, zo kalm.
0: Ja, zeker.
1: Nou ja.
0: Goed, Rolling Stones en de Beatles. Op de achtergrond horen we al Kiss Me Goodbye van Petula Clark. We gaan nog niet weg, want we blijven zeker nog tot 12 uur bij u. Maar we gaan even tussenuit voor het nieuws. Tot zometeen.
1: Tot later.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Vakbond FNV gaat de eerste twee weken van september op verschillende plekken actie voeren. FNV-voorzitter Hans Spekman kondigde aan dat er waarschijnlijk ook een staking van 24 uur op het spoor komt, waardoor er een dag lang geen treinen rijden. De bond protesteert hiermee tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het kabinet wil namelijk de uitkeringen voor mensen die langdurig ziek of werkloos zijn korter maken. Er woedt een grote bosbrand in het Duitse Müritz Nationaal Park. Dat ligt in het noordoosten van het land. Dat meldt de Duitse RTL. Helikopters met bluswater vliegen boven het park dat jaarlijks 500.000 bezoekers trekt. Er werd al 300 hectare aan natuur getroffen en dat kan je vergelijken met de oppervlakte van Central Park in New York. Donald Trump beschuldigt China ervan zich te hebben bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020. Volgens Trump is er bewijs dat China miljoenen gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om te zorgen dat hij zou verliezen. China ontkent deze beschuldigingen. En hoewel regio Noord al twee weken zomervakantie heeft, gaan tientallen kinderen van basisschool Lares in Enschede deze week nog gewoon naar school. Ze hebben buiten de normale vakanties om al vrije dagen opgenomen en halen die dagen nu in. De school doet mee aan een proef waardoor ze minder streng vastzitten aan de landelijke schoolvakanties. Het weer vandaag opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is wel wat minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: is de Flevo Ziekenomroep.
1: Ja.
2: Ja, ja.
3: Dat is de Flevo Ziekenomroep.
1: Ja, hartstikke mooi, toch?
3: Dit was niet de Flevo Ziekenomroep. Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
3: Ja.
1: Helemaal goed. Wat heb ik nu allemaal
3: Twee uur gaan we nu draaien.
1: Ja, ik moet even de intro doen, hè?
3: Jij doet de intro.
1: Gewoon een verkeerde knopjes.
4: En je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is het testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja hoor, daar zijn we. Twee uur.
3: En we zijn begonnen met The Cats, zoals gebruikelijk, met Little Miss Mary.
1: Ja, van het album Cats as Cats Can Be.
3: Oh, nou, dat is niet... Hoppa.
1: Ik voel alles uit, helaas.
3: Of je vergeet het, of je doet het twee keer. Hoppa.
1: Ah, maakt
3: het
1: niet uit,
3: maakt het helemaal niet uit, Joop. Nee, je gek. Ja, we gaan het tweede uur nog even vullen met plaatjes en praatjes.
1: Ja.
3: En dan gaan we kijken... wat er allemaal op ons pad ligt.
1: Ja, nou heel veel.
3: Ja, zeker.
1: Ik hoop dat het allemaal wat beter gaat als het begin van de tweede uur. Maar dat gaat ongetwijfeld gaat helemaal goed komen. We gaan verder met Them. En het nummer heet Gloria. En de leadzanger van Them is Van Morrison. En die is nog steeds on the road. Om dat maar even zo te zeggen. En nog steeds het optreden en platen aan het maken. Maar goed, dit is uit 1967. Them met Gloria.

0: Ja, dat was Aretha Franklin met Think. En daarvoor hadden we Gloria met... Dem met Gloria. We gaan verder met The Foundations. En Joop, ga jij het maar even vertellen?
1: Ja, dat ga ik zeker doen. Hoe wist je nou dat ik het al gevonden had?
0: Ja, ik ga er gewoon vanuit. Jij bent zo rapido.
1: Oké. Okay. The Foundations, dat was een Britse soulband. Hun debuutsingle was Baby Now That I Found You uit 1967. En wij gaan dat draaien. Baby Now That I Found You uit 1967.
0: 1967?
1: Sorry?
0: Ja, ga verder.
1: Dat was het, het bereikte in 1967... de nummer 1 hit. In het Verenigd Koninkrijk.
0: Okay.
1: En Canada zelfs.
0: Ook nog.
1: Ja, en in de Verenigde Staten waren ze de 11e. Nou, dat allemaal. Het was een van de... Ze waren een van de weinige Britse acts die succes hadden met de Motown sound imitaties. De Foundations tekenden bij Pye Records, destijds een van de 4 grote Britse platenmaatschappijen, een platencontract. En daar hebben ze geen windeieren mee gelegd. Moet ik eerlijk uit zal zeggen. Het ging hartstikke goed met ze.
0: Mm-hmm.
1: The Foundations met Baby Now That I Found You.
0: Fijn.
1: Stoppen met zoeken, zou ik zeggen.
0: Ja. Zo is dat, we hebben het al gevonden.
1: Ja, ze daar.
0: Komen ze.

Ja, dat was Anja met De Laatste Dans. En daarvoor hadden we Baby, Now That I Found You van de Foundations. We gaan zo verder met de Blood, Sweat and Tears met het nummer You've Made Me So Very Happy. En daarna gaan we draaien Morgen Ben Ik de Bruid van Willeke Alberti. Willeke Alberti, eigenlijke naam Willy Albertina Verbrugge. Geboren Amsterdam, 3 februari 1945, is een Nederlands zangeres en actrice. Ze is de dochter van Karel Verbrugge, die beter bekend was als de zanger Willy Alberti. Op 11-jarige leeftijd debuteerde Alberti in een musical Duel om Barbara. Haar eerste plaatje dateert uit 1958. Zeg papi, ik wilde u vragen. Alberti zong erop een duet met haar vader in 1963. Verscheen haar eerste hit Spiegelbeeld, goed voor een gouden plaat. Dit nummer werd door Gerrit den Braber bewerkt uit De Tendre Zijn... De Tendre Année. God, wat een moeilijk woord in Frans. Dat oorspronkelijk werd gezongen door de Amerikaanse zanger George Jones als Tender Years. Johnny Hallyday had er een hit mee in Frankrijk als De Tendre Année. Kijk, ik ken het wel. Ja. In de jaren 60 was Alberti vooral bekend als zangeres. Ze had hits als Mijn Dagboek en De Winter Was Lang. Het laatstgenoemde liedje stond 1 week op nummer 1 in juni 1964. Morgen ben ik de bruid. Uit 1965 kan autobiografisch komen worden. Maar goed, we gaan eerst naar You've Made Me So Very Happy van Blood, Sweat and Tears. En daarna Morgen ben ik de bruid.

0: Ja, zeker. Het prachtige Morgen ben ik de bruid van Willeke Alberti.
1: Dat is geloof ik 3 keer geweest, hè?
0: Is het 3 keer geweest, ja. Ja. Ja. Onder andere met Joop Oonk, met Seurl Erby.
1: Seurl Erby, ja.
0: En
1: nog eentje.
0: En nog eentje, ja. Joop Oonk. Oh nee, die had ik gezegd. Ja. John de Mol.
1: John de Mol,
0: ja. Ja, daar is ook mee getrouwd geweest.
1: Ja, nou ja, als, weet je het nou?
0: Ja, wat wou je zeggen, Joop?
1: Ja, mensen moeten doen wat die zin in heeft.
0: Zo is dat. Dus. En daarvoor hadden we You've Made Me So Very Happy, Blood, Sweat and Tears. Het is tijd voor het volgende, Joop. Dit is dit.
1: Vind ik echt een echt een lekker nummer.
0: Dit vind ik een lekker nummer?
1: Ja,
0: ja, we gaan eerst even dit doen.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Nou, zeg het maar, Joop.
1: Ja, dat is On the Road Again van Kent Heat. En dat is, ik vind het zo'n lekker nummer. Mm-hmm. Dat is wel een gevaarlijk nummer als je met de auto rijdt.
0: Want dan ga je harder rijden.
1: Ja. Je gaat echt op die muziek mee rijden. Dat moet je niet doen. En daarna hebben we Hello May Lou van Ricky Nelson.
0: Mm-hmm.
1: En dan eindigen we met My Generation van The Who.
0: Wil je dat ik daartussendoor stop? Of zeg je van, ik ga wel praten als het erna komt, of ik ga het nu al zeggen?
1: Verras me.
0: Nou, dan gaan we gewoon met On The Road Again van Kent Heat beginnen. Dan doen we meteen Hello Mary Lou erachteraan. En dan gaan we even stoppen en dan kan jij het verhaal vertellen over The Who.
1: Helemaal goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Komt-ie. On The Road Again. Van?
1: Van Kent Heat.

0: Ja, dat waren de eerste twee van Joop. On the Road Again van Kent Heat. En Hello Mary Lou van Ricky Nelson hoorden jullie net. En dan gaan we zo verder met het nummer My Generation van The Who. Maar eerst gaat Joop er iets over vertellen.
1: Ja,
0: Joop,
1: dat is een Engelse rockband uit de jaren 60 en 70. En werd opgericht in 1964 in Londen. De band groeide uit tot een van de bekendste rock'n'roll bands ter wereld. Die in de hoogtijdagen bestond uit zanger Roger Daltrey, gitarist Pete Townshend, bassist John Entwistle en drummer Keith Moon. The Who is met uitzondering van de periodes tussen 83 en 88 en 90 en 95 vrijwel continu op tournee geweest. En dat is ook heel bekend gezelschap, moet ik eerlijk uitstellen.
0: Dat klopt.
1: Ik vond het ook echt hartstikke goede muziek.
0: Oké. Okay.
1: En dat gaan ze nu ook weer laten horen.
0: Dat zeker weten. My Generation, jouw generatie.
1: Ja, zeker. Ja?
0: En nog even erbij te vertellen, die Pete Townshend, die is heel erg bekend op, als hij op het toneel stond of op de bühne stond. Dan, wat hij allemaal met zijn gitaar uitvrat, dat was niet normaal. Maar die gitaar, daar bleef niets meer van over.
1: Okay.
0: Die werd helemaal aan God geslagen.
1: Oh.
0: Maar goed, dat even terzijde. My Generation van The Who.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, en deze was speciaal jou gevraagd, Joop. We gaan even een uitstapje maken naar 1970. En dat doen we met Michael Nesmith en de First National Band. Met het nummer Silver Moon.

0: In het kader van drie succesvolle zangers uit de jaren 60 in de Britpop scene waren dit Tom Jones met It's Not Unusual, I Could Easily Fall in Love with You van Cliff Richard and the Shadows en There Goes My Everything van Engelbert Humperdinck. En ja, gaat vertellen over Cliff Richard and the Shadows.
1: Ja, zijn carrière van Cliff Richard die werd in het beginjaar geïnspireerd door Elvis Presley. Dus hij heeft een begeleidingsgroep en dat heette eerst de Drifters. Maar omdat er in de VS al een band bestond met die naam, werd het later de Shadows. En het was tot 1969 zijn vaste begeleidingsgroep. Meer dan 260 miljoen platen gingen van hem over de toonbank. En Cliff Richard speelde onder andere ook in de films Serious George, The Young Ones, Summer Holiday en Wonderful Life. En daarna ook nog Finders Keepers. En hij heeft ook nog het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigd bij het Eurovisie Songfestival met de nummers Congratulations in 1968 en Power to All Our Friends in 1973. En daarmee haalde hij respectievelijk de tweede en de derde plaats. Ja, een goede zanger, fijne persoonlijkheid en een mooie toneelspeler.
0: Hartstikke goed.
1: Ja, toch?
0: Het volgende.
2: Is gezond. Dus wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.
3: Eerste patiënt, hoe is uw naam? En dan begin je natuurlijk met meneer Cohen. Want meneer Cohen die bij die dokter komt en zegt: dokter, ik ben me geen raad. U moet me helpen. Ik ben 27 jaar getrouwd, ik heb 26 kinderen. Elk jaar krijg ik er een kind bij, wat moet ik doen? Zegt die dokter niks. Om te smullen toch. Kijk, wat doktoren, papa. Zie nou dat hele mooie meisje. Dat prachtige beauty van een meisje. Bij die dokter komen. En ze zegt: dokter, ik ben niet lekker. En de dokter zegt: ik zal u even onderzoeken. En de dokter onderzoekt het. Toen zegt die dokter: juffrouw, het spijt me, maar het is onmogelijk voor mij om een diagnose te stellen. Zo'n geval heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. U kunt een blijde verwachting zijn, maar u kunt ook verkouden wezen. Zat een meisje, tja, van wie zou ik verkouden kunnen zijn? Is dat nou niet heerlijk? Heerlijk, dan alleen maar bij die dokter, hoor je? Dat, Maar je hebt ook op waar zo'n rust vanuit gaat. Rust, weet je wel, rust. Dat alleen maar nadenken. Maar het hele mooie meisje wat bij die dokter komt, ze zegt: dokter, ik ben niet lekker. Zegt de dokter: mag ik een vraag stellen, rookt u veel? Zegt de dokter: ik heb nog nooit gerookt. Gaat hij: drinkt u zoveel alcohol? Zegt de dokter: ik heb nog nooit alcohol gedronken. Gaat hij: gaat u zoveel met mannen uit? Zegt de dokter: ik ben nog nooit met een man uit geweest. Gaat die dokter: wat doet u dan wel? Zegt ze: ik lieg. Mevrouw Cohen, tel er gewoon neer naar een dokter. Zegt ze: dokter, moet je luisteren. U hebt me toch een uur geleden bij u thuis onderzocht. Zegt die dokter: ja, natuurlijk, mevrouw Cohen. Wat is het? Zegt ze: heb ik mijn buste houden bij u laten hangen? Zegt die dokter: nou, mevrouw, ik ben net met een patiënt bezig. Belt u me over een half uurtje even op. Dan zal ik eens kijken of dat ding er nog is. Wat hier later belt ze terug. Zegt ze: dokter, zoekt u me niet verder. Ik heb hem al gevonden bij de tandarts.
4: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Nou, Say the Last Dance for Me van de Drifters. Ja, dan kunnen we niet meer zeggen van Varier, hè?
1: Dat, nee, dat gaat
0: dat
1: niet meer.
0: Dat gaat niet meer bij de nummer.
1: Nee. Nee. Het was wel een cha-cha-cha, hè? Of je kan er ook een Roomba op dansen.
0: Tuurlijk.
1: Ja, ik vertel het je wel even.
0: Ja, dat
1: hey, we gaan, het is nog maar 40 seconden, we gaan afsluiten, Joop. Ja. We hebben het weer gehad. Een 2 uur lang het testament uit de 60's. Ik hoop dat u allemaal genoten heeft van hetgeen dat wij gebracht hebben. En wat we gezegd hebben. En hopelijk snel naar huis.
0: Ja.
1: En misschien tot de volgende keer.
0: En ik sluit me er helemaal mee aan.
1: Tot straks.
0: Mazzel.
1: Nou, niet tot straks. Tot straks. Hebben we gehad.
0: Ja, tot mazzel. Volgende week.
1: Okay. Tot volgende week. Hoi, hoi.
2: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl. Dit is de Flevoziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. Bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham zijn rond middernacht twee mensen overleden. Een personenauto kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht. Op de plaats van het ongeluk wordt onderzoek gedaan naar de toedracht. De slachtoffers zijn een 25-jarige man en een 30-jarige man, beide uit Groningen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: Yes, hey!

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapte. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste 2 weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. Bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham zijn rond middernacht 2 mensen overleden. Een personenauto kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht. Op de plaats van het ongeluk wordt onderzoek gedaan naar de toedracht. De slachtoffers zijn een 25-jarige man en een 30-jarige man, beide uit Groningen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Twee mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. In het oosten sloeg de bliksem in op een voormalige kerk, omgebouwd tot werkplaats, waarna het pand vlam vatte. Het slachtoffer werd dood aangetroffen in het gebouw. In het westen van Frankrijk kwam iemand om het leven toen een boom omviel nadat de bliksem insloeg. Vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: beter dan het was.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
2: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
3: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
2: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
3: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
2: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
3: Ah, oké. Fijn Henk.
1: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Dit is de Flevo Zieke Omroep op de Flevo Gastvrije.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Symptomen zijn diarree, plotseling gewichtsverlies en het verlies van eetlust. Er zijn geen sterfgevallen, maar er zijn wel 94 mensen in het ziekenhuis opgenomen. 2 mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. In het oosten sloeg de bliksem in op een voormalige kerk, omgebouwd tot werkplaats, waarna het pand vlam vatte. Het slachtoffer werd dood aangetroffen in het gebouw. In het westen van Frankrijk kwam iemand om het leven toen een boom omviel nadat de bliksem insloeg. Vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapte. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste 2 weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De 15-jarige Jerrison, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Symptomen zijn diarree, plotseling gewichtsverlies en het verlies van eetlust. Er zijn geen sterfgevallen, maar er zijn wel 94 mensen in het ziekenhuis opgenomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Handig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
1: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. Ook komen er eenmalige uitkeringen. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Precies 12 jaar na de ramp met vlucht MH17 hebben nabestaanden vanmiddag een herdenking gehouden bij het monument in Vijfhuizen. De namen van alle 298 omgekomen passagiers en bemanningsleden werden voorgelezen, gevolgd door 2 minuten stilte en een defilé langs het gedenkteken. Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. Ook komen er eenmalige uitkeringen. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbranden in Canada beïnvloeden de luchtkwaliteit in Noord-Amerika, met verhoogde waarschuwingsniveaus in steden als New York en Philadelphia. In New Jersey, waar de WK-finale plaatsvindt, is de luchtkwaliteit slecht. Klimaatverandering bevordert natuurbranden door hogere temperaturen en droogte. De rook kan duizenden kilometers verderop worden waargenomen. Rusland heeft de Oekraïnse steden Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee aangevallen, met 3 doden als gevolg. Oekraïne blijft Russische aanvoerlijnen aanvallen. Bij een aanval op de Caspian Pipeline Consortium Terminal raakt een olietanker beschadigd. In Jaroslavl veroorzaakt een Oekraïnse aanval brand bij een olieraffinaderij. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kampt met problemen door jonge asielzoekers, vaak met een Noord-Afrikaanse achtergrond, uit veilige landen. Na incidenten zoals steekpartijen stopt de hulporganisatie tijdelijk hun werk. Het terrein is nu een veiligheidsrisicogebied. Het Rode Kruis is inmiddels teruggekeerd. De rechtbank heeft besloten dat de strafzaak tegen Eternit doorgaat. Het bedrijf had verzocht de zaak naar de Hoge Raad te sturen vanwege mogelijke verjaring, maar dit werd afgewezen. Het Openbaar Ministerie vervolgt Eternit voor doodslag en dood door schuld, na aangifte van het comité asbestslachtoffers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.

Aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen. En heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

Dan zag op straat een meisje gaan, hij sprak haar even later aan en deed meteen zeer verliefd. Pasha Hassan had dat toch maar niet gedaan, want zag je daar je vrouw niet staan, die voelde zich zeer gegriefd.

0: Aha, Sam kreeg toen tot zijn grote schrik van vrouw lief links en rechts een tik en was toen niet meer verliefd.
1: Salem,
0: Salem aleikum, Salem aleikum, mashallah in de lila.

0: passant, want als jij eens ruzie kreeg met één zo'n haremhelleveeg, dan had je niet lang geleefd.
1: Salem,
0: Salem aleikum.

0: allemaal kom.
1: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
2: Ik heb die
1: modern.
2: Bonge, maar ook een tonge.
1: Of gewoon oud is.
3: Why do you whisper green grass?
1: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
4: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Ga nou zitten, lieve moedertje. En span je toch niet in. Ga nou lekker in je leuningstoel. En laat ons nou maar begaan. En de afwas en de etensboel, die mag je laten staan. Ga jij nou zitten, wordt er al dan maar gezegd. Maar dan vraag ik je, wat komt er van terecht? Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven, koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren.

moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar dan heerst er in het huisgezin een echte goede geest. Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Zit je lekker, lieve moeder? Is het zo wel naar je zin? En dan gaan ze alles redderen en alles loopt verkeerd. Totdat moeder zich tenslotte weer met alles occupeert. Jij mag niks doen hoor, moeder, roepen ze eenparig. Als je moeder bent, dan ben je nog niet jarig. Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar voor mij hoeft het niet. Ik ben al geweest.

0: U luistert naar de Flevo Ziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbranden in Canada beïnvloeden de luchtkwaliteit in Noord-Amerika, met verhoogde waarschuwingsniveaus in steden als New York en Philadelphia. In New Jersey, waar de WK-finale plaatsvindt, is de luchtkwaliteit slecht. Klimaatverandering bevordert natuurbranden door hogere temperaturen en droogte. De rook kan duizenden kilometers verderop worden waargenomen. Rusland heeft de Oekraïnse steden Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee aangevallen, met 3 doden als gevolg. Oekraïne blijft Russische aanvoerlijnen aanvallen. Bij een aanval op de Caspian Pipeline Consortium Terminal raakt een olietanker beschadigd. In Jaroslavl veroorzaakt een Oekraïnse aanval brand bij een olieraffinaderij. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kampt met problemen door jonge asielzoekers, vaak met een Noord-Afrikaanse achtergrond, uit veilige landen. Na incidenten zoals steekpartijen stopt de hulporganisatie tijdelijk hun werk. Het terrein is nu een veiligheidsrisicogebied. Het Rode Kruis is inmiddels teruggekeerd. De rechtbank heeft besloten dat de strafzaak tegen Eternit doorgaat. Het bedrijf had verzocht de zaak naar de Hoge Raad te sturen vanwege mogelijke verjaring, maar dit werd afgewezen. Het Openbaar Ministerie vervolgt Eternit voor doodslag en dood door schuld, na aangifte van het comité asbestslachtoffers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.

0: is de Flevo Ziekenomroep.
1: So, medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.

Hallo allemaal, wat fijn dat jullie hebben afgestemd op de Flevo Ziekenomroep. Mijn naam is Jan Greunen en tot 10 uur ben ik bij jullie met heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en disco uit de ears, in-ears of oorschelpen. En dit uur begonnen we met de opkikker van de maand op juli. Alweer, ja, ik zeg april, maar we zitten alweer in juli. En dat was Gelapo Flaco Jiménez met En el cielo no hay cerveza. En het tweede nummer wat jullie hoorden was natuurlijk van The Godfather of Soul, James Brown, van het album Get Up of the Thing, Home Again. 8 weken top 40, hoogste notering nummer 17 in het jaar 1992. Ik heb het over Eric Clapton en hier is Tears in Heaven.

Van het vorig jaar uitgebrachte Kate Georgi with Strings. Het nummer If I'd Known. Katie Georgi. Roberta Cleopatra Fleck was een Amerikaanse zangeres. Ze staat bekend van haar hit Killing Me Softly with His Song. Roberta was in 1968 ontdekt door de jazzmuzikant Les McCann. In 1971 kwamen ze al met een paar covers van bekende hits in de Billboard Hot 100 die ze samen zong met Donny Hathaway, een oud klasgenoot van haar. Donny Edward Hathaway was een Amerikaans arrangeur, componist en zanger van soulmuziek. Hathaway groeide op in St. Louis, Missouri. Hij was 3 jaar oud toen hij samen met zijn oma in het kerkkoor ging zingen. Als kind bespeelde hij ook de piano. Daardoor kreeg hij in 1964 een beurs voor de Howard University. Hier zijn Roberta Fleck en Donny Hathaway met Baby I Love You uit 1972.

Good Things Are Coming To Me, Marianne Noble. En Marianne Noble was in de jaren 70 een bekende blueszangeres die eigenlijk geen eigen band had, maar een beetje ontdekt werd door Hans Vermeulen. Die kennen we van de Sandy Coast. En de Sandy Coast, die hebben ook haar begeleid met dit nummer en meerdere nummers die jou ook gezongen hebben, zou hebben. Kurt Elling is een Amerikaanse jazzvocalist en tekstschrijver. Elling wordt gezien als de beste mannelijke jazzvocalist van de afgelopen twee decennia. Zijn stijl is beïnvloed door King Pleasure en John Hendricks, die hem tot vocalese en schrijverteksten in jazzsolo's inspireerden, en tevens door Joe Williams, Frank Sinatra en Mark Murphy. Elling is een scat vocalist, maar heeft ook een eigen stijl toegevoegd aan The Rant, waarbij hij ter plekke met woorden improviseert. Zijn stem is een diepe bariton die zowel sonoor als avontuurlijk en lenig uit de hoek kan komen. Van het album The Gate, hier is Steppin' Out van Kurt Elling.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: What's going on, Marvin Gaye met What's Going On dus. Sylvia Millekamp was een Nederlandse comedienne, actrice, zangeres en presentatrice. Ze werd bekend met haar optredens in het consumentenprogramma Ook Dat Nog en het teljakprogramma Knoop in je zakdoek, gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Of een klein stukje What's Going On, geweldig. Ernst Daniel Smit is een Nederlandse zangerpresentator. Als zanger heeft hij voornamelijk baritonrollen gezongen in opera's. Smit is afkomstig uit een Twents gezin van 9 kinderen. Op zijn 21ste trouwde hij en kreeg hij 2 kinderen. En na zijn scheiding hertrouwde hij met Roos Giesen van de Sluis. Met wie hij een dochter, Koosje Smit, kreeg, die actrice werd. Zijn vrouw overleed in 2012 op 47-jarige leeftijd. Op 13 november 2019 maakte Smit in een uitzending van Pauw bekend dat bij hem de ziekte van Parkinson was vastgesteld. Samen met Sylvia Millekamp, Daniel Smit, Ernst Daniel Smit van het album Lekkerpe voor altijd van jou. De persiflage op Vivo Perlei.
1: Eens in de week komt hier zo'n blad met allemaal roddels vol met foto's. Dit keer stond ze er ook weer in, tussen gezwam en nee je oor.

0: Michael McDonald met Sweet Freedom, aangevraagd door Henriette van Eunen, voor al het verplegend personeel en ieder die luistert naar dit programma. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. are the original Rat Pack.
2: You make me feel so young.

In het kader van The Rat Pack, Frank Sinatra, I Like to Lead When I Dance. Dean Martin met I Take a Lot of Pride in What I Am. En net hoorden jullie Sammy Davis Jr. met A Man with a Dream from Seventh Heaven. Goed, het eerste uur zit er alweer op. We gaan gauw naar het nieuws van 9 uur. En na 9 uur ben ik weer heerlijk bij u terug met muziek. Zal wel eens in. Tot zometeen.

0: Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM meldt dat er vanavond geen bussen meer rijden in en rond Den Haag vanwege een ernstig technisch mankement bij enkele bussen. Uit voorzorg worden alle bussen van de weg gehaald. HTM benadrukt dat het verhelpen van het mankement prioriteit heeft. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op zijn school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De straf komt overeen met de eis van het Frans Openbaar Ministerie. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in My Left Foot uit 1989. Fricker speelde ook in Home Alone 2 en The Field. Ze was al langere tijd ziek. De strafzaak tegen Eteniet gaat door bij de rechtbank. Het bedrijf vroeg om verwijzing naar de Hoge Raad wegens verjaring, maar dit werd afgewezen. Het OM vervolgt Eteniet voor doodslag en dood door schuld na aangifte van het comité asbestslachtoffers. De zaak gaat verder met een regiezitting. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

welkom bij het tweede uur. Dit is Saul Weddersen en ik ben Jan van Eunen. Goed, we beginnen het tweede uur met natuurlijk Aretha Franklin, The Lady of Soul, met het nummer Freeway of Love, dat geschreven is door Narada Michael Walden in 1985. En net hoorden jullie Luna Sole met Il mio tassista di Roma. Goed, we gaan gauw verder met muziek. Het nummer dat is geschreven door Fabian André en Wilbur Schwant. En de tekst is van Guus Kahn in het Engels. En dan heet het Dream, A Little Dream of Me. Maar Emily Claire Barlow zegt het in het Frans. Les yeux ouverts.

En dat was Dan Hartman met Relight My Fire. Misa El Sol is El Renacimiento del Sol Latino in het digitale tijdperk. Misa El Sol is een muzikus die de soulklassieker van de jaren 60 en het transport naar het moderne tijdperk nieuw leven inblaast met unieke gevoeligheid. Misa El Sol fusioneert de kwaliteit van R&B, de rise van blues en een esthetica die kan worden geconstrueerd om liedjes te creëren die hun gevoelens, nostalgie en realiteit voelen. Misa El Sol met Don, Dos Enamorados Sin Valor.

0: 1987, 7 weken top 40, hoogste notering nummertje 12. Don't Look Any Further, Dennis Edwards en Cedar Garrett. Shout is een single uit 1959 voor de Isley Brothers. Het werd de eerste notering in de Amerikaanse hitlijsten. Het werd diverse keren gecoverd, waardoor onder door Lulu in 80 Frames in 1974. De Isley Brothers, O'Kelly, Ronald en Rudolph, schreven Shout in 1959 tijdens een optreden in Washington D.C. midden in een versie van The Lonely Teardrops van Jackie Wilson riep Ronald: "Well, you make me wanna shout." Zijn twee broers reageerden direct en er ontstond een spontane call-and-response improvisatie op het podium. De drie broers kenden deze vorm goed van kerkkoren waarin ze in hun jeugd hadden gezongen. Het publiek was enthousiast. Het uiteindelijke succes van Shout kwam pas met de versie van de Tramps uit 1974. Ze bouwden hem om tot een disco-nummer en haalden de top 5 in Nederland. Hier zijn de Tramps met Shout.
1: Now that I got my woman, I just want you to know

Michael Jackson, featuring ook weer Cilla Garrett. Met het nummer I Just Can't Stop Loving You. Dan gaan we weer verder met het volgende. 3 van 1! En deze keer hebben we Mark Ronson featuring Amy Winehouse. Amy Winehouse en Tony Bennett met Amy Winehouse. Dus 3 stuks van Amy. Valerie met Mark Ronson. Back to Black sings solo. En Body and Soul samen met Tony Bennett. Hier is Amy Winehouse.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen

Elke woensdagmorgen van 10 uur tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest en voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Flevo Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Ja, het zit er alweer bijna op, dames en heren. Ja, 2 uur. Soul Medicine.

Wij gevlogen. Altijd leuk als je plezier hebt in hetgene wat je aan het doen bent. Ik hoop dat u ondanks alles toch lekker hebt liggen luisteren. En morgen zijn we weer met herhaling. We gaan nog even door met non-stop. Morgenavond is er Help, er zit een robot in de tram. En dan hebben we zondagochtend uiteraard Harry weer met Flevo Klassiek. En we hebben nog heel veel andere programma's. Nogmaals, ik hoop dat u genoten hebt van hetgeen wat ik heb gedaan. Het was mij weer een waar genoegen. Het gaat u goed. Ik ga eruit met Chris Botti en The Look.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM heeft alle bussen in en rond Den Haag uit voorzorg van de weg gehaald vanwege een ernstig technisch mankement. Het probleem werd ontdekt bij een bus zonder passagiers. HTM vervoert dagelijks 50.000 reizigers met ruim 100 elektrische bussen. Er wordt vanavond besloten of de bussen morgen weer rijden. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op zijn school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De straf komt overeen met de eis van het Franse Openbaar Ministerie. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaanse man die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdachte in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak gevonden. De politie onderzoekt of hij hulp van binnenuit kreeg. In Den Haag zijn 200 omwonenden geëvacueerd vanwege een ontdekt drugslab. Ze worden opgevangen in het stadsdeelkantoor Zegboek. Als terugkeer vannacht niet mogelijk is, zorgt de gemeente voor opvang op sportcampus Zuiderpark. Een verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de chemicaliën. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM heeft alle bussen in en rond Den Haag uit voorzorg van de weg gehaald vanwege een ernstig technisch mankement. Het probleem werd ontdekt bij een bus zonder passagiers. HTM vervoert dagelijks 50.000 reizigers met ruim 100 elektrische bussen. Er wordt vanavond besloten of de bussen morgen weer rijden. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op zijn school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De straf komt overeen met de eis van het Franse Openbaar Ministerie. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaanse man die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdachte in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak gevonden. De politie onderzoekt of hij hulp van binnenuit kreeg. In Den Haag zijn 200 omwonenden geëvacueerd vanwege een ontdekt drugslab. Ze worden opgevangen in het stadsdeelkantoor Zegboek. Als terugkeer vannacht niet mogelijk is, zorgt de gemeente voor opvang op sportcampus Zuiderpark. Een verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de chemicaliën. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 's middags en verspreidde zich snel door harde wind. 6 blushelikopters zijn ingezet. De oorzaak is nog onbekend. Een brandweerman raakte licht gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar. Ongeveer 90.000 Nederlanders hebben langdurige klachten na corona. De centra onderzoeken mogelijke behandelingen in 6 steden. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak gevonden. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Witagrom. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9:00 ochtends plaats en bedolf meer dan 10 gebouwen. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.

0: Welkom bij de Flevoziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevoziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevoziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
2: Het weer tot slot.
1: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9. Dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
3: Het weer tot slot.
2: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.